0: mean my credit's no good?
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws. Where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

0: jouw station.
1: Jouw station.
2: KBC. KBC.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en derde kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: We are officially the hottest AM station. Come on, come on.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je 1 rijstrook minder.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Beleef de

0: klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29, elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust, het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. En ook file op de A50 Os-Arnhem door werkzaamheden. Daar duurt de reis 10 minuten langer tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29, elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Zo'n 5 tot 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook file op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier. Daar heb je ook één rijstrook minder door uitgebreide werkzaamheden.
2: Ja, Blik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag, het is hier met Rodrik van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Rodrik, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Rodrik, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serial Wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, Wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial Wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Brikken, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je cb bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse Organisatie voor Natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, maar in totaal staat er zo'n 16 kilometer. Het is dus niet bepaald een hele drukke ochtendspits. De A50 die valt wel op richting Arnhem vanuit Os. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier extra. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en is 1 rijstrook dicht. We

0: is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29, elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een rustige ochtendspits, wel viel op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 6 kilometer, 15 minuten, de rechterrijstrook is er dicht.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
3: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag en transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. Dan de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda. Vielen vanaf knooppunt Zonzeel en 10 minuten vertraging. En dan de A50, Os richting Arnhem. Bij Renkum wordt ook aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. En vanaf knooppunt Ewijk duurt de reis 15 minuten langer.

Cher, een artiest die een prachtige carrière heeft gehad. We hoorden haar met Bang Bang. Van je hobby je werk maken, is dat verstandig? Ik praat er straks over met collega Bob van Beter. Bob doet vandaag trouwens de techniek. Heel veel leuke deuntjes vandaag in ons zoute uur. Op de lijst de Rolling Stones met Satisfaction. Diane Ross, Touch Me in the Morning. Ja, vroeger vond ik dat wel lekker, maar tegenwoordig denk ik blijf van af. We hebben uit La France, Paris, Oh Lady Mary van David Alexandre Winter. Was gewoon in Nederland. Die mooi Frans zong en grote hits scoorde. En gaat terug in de tijd van de Beatles. Maar nu een set van 4 platen. Zometeen de Stones, Diane Ross. Eerst die Continental Uptight Band met Please Sing a Song For Us.

0: Oh, dit is toch waanzinnig leuk in het Nederlands. Vlaming, halve Nederlander, Raymond van het Groene Woud met Cha-Cha-Cha. Ik heb samen met Bob een beetje mee zitten genieten, maar vooral mee zitten zingen.
1: Ja, jij wel, hè?
0: Ik
1: moest me inhouden, zei jij.
0: Hey, doe jij het volgende liedje even, Bob?
2: Mark van Amstel. Het Zoutuur.

0: de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote net. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen, onder meer de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens. Een kwartiertje extra. Op de A16 rijdt het langzaam richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En dan de A50 naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum, een kwartier vertraging. Er staat namelijk een file van 7 kilometer door wegwerkzaamheden.

0: Osmond Scott, en dat was dan dat beloofde Oh Lady Mary, David Alexander Winter. Zomers Frans melodijtje uit de jaren, nou nog wat, hele tijd geleden in ieder geval. Veel radio- en televisiemedewerkers, vooral presentatoren, zijn in het vak terechtgekomen nadat ze eerst dit werk als liefhebberij hadden gedaan. Van je hobby je baan maken dus. Hoe mooi kan het zijn? Nou, even aan mijn collega Bob vragen hier in de studio, die nu de techniek doet. Daarna hou ik erover op hoor, jij doet dat goed. Ik ben een beetje te lui daarvoor.
1: Dat is wel gezellig, Mark.
0: Ik vind het super, joh, om met jou weer aan boord te zijn. maar Bob, hoe is dat bij jou gegaan? Is het ook als hobby begonnen?
1: Ja, zeker wel. Ja. Ik denk inderdaad, zoals je al net zegt, bij velen. Bij mij ook. Ik was in de jaren, begin jaren 80, eind jaren 70 al helemaal gek van radio luisteren. Ja. En dat voel je op een gegeven moment, dan wil je dat. Dus in 82 ging ik bij De Piraat. Dat was mijn eerste optreden op de radio.
0: In Lelystad.
1: In Lelystad, klopt. En ook bij de ziekenomroep. In 83 was dat. En dat duurde uiteindelijk heel lang. Maar je wilt bij de omroep werken. En dan maak je vanaf 1990 kwam ik bij de Wereldomroep in dienst. En daar ben je programmamaker en technicus en presentator. Ja, en dan is het je hobby, is je beroep geworden. En ik zeg nu altijd, Mark, als dit op werken gaat lijken, dan stop ik met deze hobby.
0: Oh, dat is
1: goed, hè?
0: Dat is wel geest. Wereldomroep was trouwens leuk, hè?
1: Lang geleden ook, inmiddels.
0: Lang geleden. Hey, zullen we doorgaan met een liedje? Oh, dit vind ik ook waanzinnig mooi. Uit de jaren 70. Je kent dat nog, helaas overleden, Bob. Barry White met die hele diepe stem. Kan je horen dat ik een nieuwe bril heb, of niet? Hier is Barry White and You Are the Trouble with... Nee, You See the Trouble with Me because I can't see it.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: 50.000 vuurtjes altijd bij de hand. Met de Philips Piezo elektrische gasaansteker.

Rogers, Shocking Blue, Mango Jerry, Norman Greenbaum en vele, vele anderen. 20 gouden hits van toen, nu voor maar 1990. Ook op cassette en 8-track. Super.

Dat was in het Zout Uur Feel the Love van 10cc. Eigenaardige naam voor een band. Ik ga niet uitleggen wat die 10cc betekent. Een heleboel liedjes nog te gaan tot het volgende programma weer begint. En ik zeg zwaai zwaai, bye bye. En dat heb ik dan weer gejat vanuit je Roland.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Edo Peters met het radionieuws. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. Tegen hem is een uitleveringsbevel uitgevaardigd, maar de kans dat landen dat inwilligen is klein. De oprichter van de berichtenapp zou in Dubai zitten en levert felle kritiek op de Russische censuur. Telegram wordt onder meer gebruikt voor communicatie over de oorlog in Oekraïne. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Alleen de bosbrand bij de Spaanse stad Val d'Uixó, ten noorden van Valencia, rukt volgens de krant El País ongecontroleerd op. Op andere plekken in Spanje is het vuur geblust of onder controle. Het weer zit alleen niet mee. Het is kurkdroog en het kan 41 graden worden in Spanje en Frankrijk. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het eind van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere bijzonderheden. Allereerst de A9, Amstelveen-Alkmaar. Natuurlijk zijn er al werkzaamheden bij Beverwijk, maar een stuk daarvoor nu ook een ongeluk. Je hebt 2 rijstroken minder en de vertraging is 3 kwartier vanaf knooppunt Raasdorp. Verder de wegwerkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. Er is namelijk 1 rijstrook dicht. En daar ontstaat nu ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier erbovenop.

0: De hoe? Hoe is dat? De hoe natuurlijk. Uit 81. You better, you bet. Roger Daltrey en de mannen. Over mannen gesproken. Hallo mannen. Hallo vrouwen. In ieder geval is er eentje die al aan het luisteren is. Dat is Sandra. Sandra, goedemorgen.
1: Hey, poppetopski. Ik ben erbij.
0: Oh, gezellig. Dan horen we je zo meteen. Lekker kilometers maken. En onderweg aan. Dat is goed. Het is woensdag vandaag. Jos was er ook al vroeg bij. Ik kreeg vanmorgen vroeg al een berichtje. Hij is al in Italië. Kortom, de reis die gaat voorspoedig. Eens even kijken hoe het met Jeroen is. Jeroen Schild is er ook bij, hè?
2: Ja, goedemorgen, Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook bij.
0: Oh ja, goed zo. Nou, jouw verhaal horen we ook zo meteen. Edwin van Tielbeke is weer kilometers aan het maken gegaan. Richting Nederland gisteren in Zaandam aangekomen. Hoe is het daar? Dat horen we ook zo meteen. Jan is erbij gekomen. Jan Gimbis, goedemorgen. Wat een mooie fotocollage heb je doorgestuurd, Jan. Ik word daar nu al verliefd op. En dat bedoel ik mee echt wel op die foto's waar je geweest bent. In bloemenpracht. Ik zie kasteeltjes, ik zie straatjes, ik zie water. Ik moet je ook zeggen, geweldig. Leuk om te zien. Allemaal via Messenger, Bob van Beten. En ook via mail zie ik hier bob@kbcradio.nl. Al allerlei berichten. Michel is erbij gekomen. Van Van Doren, Lambiek, Dirk. Hey, de Viking. Wiki is er zelf bij. BOC, Kees en Buk luisteren op dit moment ook. Nou, het is nu al een feest om te mogen beginnen. En woensdagmiddag, hè, dat zit er aan te komen. Dus de eerste helft van de werkweek laten wij weer achter ons straks. Dus het zaagmomentje zit er. Jos, gaat het gebeuren? Ja, gaat het gebeuren. Zit er ook aan te komen. En sneller dan je denkt. Dus wat dat er gaat, hartstikke mooi. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik denk eerlijk gezegd dat de Canadezen nog op één oor liggen. Oh wel. 6 uur in de ochtend of 5 uur in de ochtend, dat kan ook. Vroege opstaanders zijn er meestal wel bij al. Dus ik heb zometeen echt een plaatje dat gaat over jullie. Ja, Erik Nijhoff, bijvoorbeeld. Of Robert ten Haven, het kan allemaal. Nou, lekker veel muziek onderweg. Ja, Pilot in Canada. Leuk om ermee verder te gaan. Uit het jaar 1976. Nu op onderweg, KBC.
3: Aluka, California.
0: Oh, ik heb de koffie klaar trouwens.

0: Rehab. Amy Winehouse, 2007. 4 jaar later overleed deze Amy Winehouse op 27-jarige leeftijd. Winehouse en ze overleed aan een alcoholvergiftiging. Ik heb dat altijd nogal wrang gevonden, moet ik je zeggen. Ik zit even te kijken hoe dat ook weer was destijds. Want ik heb dat meegekregen. Nou heb ik het over een ander onderwerp. Ik heb het nu over Wiki de Viking. Want we hebben natuurlijk onze eigen Viking. Eens even kijken of ik daar nog een muziekje van kan toveren. Zonder dat we reclame krijgen. Nee, dit is reclame. Dat wil ik even niet zien. Maar ik zit even te kijken of we dat kunnen skippen. Ja, dat kunnen we skippen. Even Wiki de Viking. Vanwege Hans.
1: Ja, oh ja. Nou komen de jeugdherinneringen weer boven. Hans is erbij namelijk. Hans van Intersprint de Viking.
2: Hey, Wiki.
1: Hoor nou toch. Oh, dat is wel Duits dit, hoor ik. Ah, wel leuk dit, hè. Wiki, ja. Hans is erbij, de Viking dus. Ja, en als je Hans tegenkomt, dan weet ik zeker dat je denkt, dat is een echte Viking. Ik verklap niks, maar als je Hans tegenkomt, dan zie je de helm en dan zie je de horentjes erop en de haren niet te vergeten. Wiki de Viking, dat is even geleden, jongens en meisjes. Nou, ik heb ernaar gekeken als kind. De afleveringen van Wiki de Viking, die werden gepresenteerd voor het eerst tussen het jaar 1972 en 1974. Ik heb er veel naar gekeken. Ik weet niet of het in die periode was. Ik was wel erg jong, kan ik me vertellen. Kan ik me herinneren, bedoel ik. 78 afleveringen zijn er gemaakt van ongeveer een minuut of 20, 22. Oh, in Nederland werden ze uitgezonden door de KRO. Tussen maart 75 en februari 79. Nou, toen was ik al wat ouder. Maar ik heb dan wel gekeken. Ja, 75. Toen was ik. Toen werd ik in die maand. Werd ik 9. Ja hoor, ik vond dat van geinig eigenlijk. Wiki de Viking. Op basis van een kinderboek. Wiki Viking uit 1973. Van de Zweedse schrijver Runner Jonsson. Sorry, even alle credits voor Hans. Die is gewoon aan het werk voor Intersprint natuurlijk. De banden rollen er weer lekker uit, volgens mij. Ik zit even naar de foto's te kijken. Basel zie ik hier. Oh ja, jij zou naar Zwitserland gaan. Oh, mooi. Mooi plekje. Oh, mooie afdaling hier. Ja, dat ziet er weer netjes uit, hoor. Maar goedemorgen, Bob. Even het verhaal erbij. Gisteravond tot laat doorgereden. En vanmorgen om 7:00 weer gaan rijden. Net de papieren vrijgemaakt in Saint-Louis. En die waren net om 11:00 klaar. Dus mooi op tijd om de radio aan te zetten, zeg ik dan. En jij gaat richting Boetisholt. Om daar wat te lossen. Als je maar weet wat, ik denk banden. De temperatuur, het is hier al 32 graden. Niet. Ja, dat wordt heel warm. Ik zei het gisteren al, Zwitserland, Oostenrijk ook. Een warme woensdag. Het wordt ongeveer de warmste dag van de week. In heel veel Europese landen. Ook voor België volgens mij. Morgen trouwens ook nog best wel. Nou, ja, foto's getuigen van een mooi weer. Sowieso als ik de luchtfoto's zie. Dat wil zeggen, de lucht inkijkend. Het ziet er prachtig uit. Jos de Zilker. Jos de Zager dus. Ja hoor, straks gaat hij echt wel eventjes van kiet af. Gisteravond heb ik een rendezvous gehad. Ja, ik heb het al gelezen, ja. Met die lange, met Peppy op de auto Porto Sousa. Maar goed dat die toko daar om 22:00 s'avonds sluit. Anders hadden we er nu nog gezeten. Je weet het, ja. Ik kwam al een berichtje tegen van Steven ook inderdaad. Even kijken hoor, ja. Peppy zegt, morgen Bob, met een P, goed geschreven. Wat denk jij? Gisteren heb ik zitten knagen met ons Jos de Zager in Italië. Erg gezellig. En voor de rest maakt hij er geen woord aan vuil. Heel slim, ja. Vanmorgen de Fréjus doorgegaan op weg naar Peiba. Door de groet aan Jos, aan de Witjes, de collega's dus, zeg maar. De rechtstreekse collega's van de firma. En Ruud van der Zee. Die is van MRC, Mammoet, Road Cargo. Van Peppy, Peppy on Tour natuurlijk. En het plaatje is aan Mattia Bazaar, dat vind ik leuk. Ik ook. Dus dat ga ik in orde maken. Oh, Jos, ik had gisteren een verzoekje voor jou om 3J's te laten horen. En gisteravond dacht ik, ben ik helemaal vergeten. Vanmorgen dacht ik toen ik bij Radio M Utrecht zat, dat moet ik wel even zeggen, dat ik openlijk mijn excuus aanbied. En ja, ik heb al de korte broek net aangetrokken, echt waar. Dus de knieën zijn bloot. Ik ga zo meteen ook met de billen bloot. Door dit al te zeggen dat ik ja, mijn excuus aanbied. Jos, dat ik het gisteren niet gedaan heb. Maar vandaag gaat het goed komen. Als ik dit nu even onthoud, dan ga ik dat zo meteen plannen. Een plaatje van 3J's. Denk één met de bomen, want dat had ik gisteren al. Hey, Patje van MRC, Paddy is erbij. Eerste gelost, nu op naar Bilbao voor de tweede. Morgen dus, voor de duidelijkheid, ik ben erbij. Doe de groet aan de andere MRC'tjes. Nou, Ruud is er eentje van, Luc, de MRC Mossel. En de rest van Paddy. Nou, of mag ik zeggen Paddy? In België zeggen ze Paddy. Ik vind Paddy dan weer leuker. Hannes van Tontrans, ja, morgen Bob en onderweg is, we zijn er weer bij. Op de terugweg van de pendel Frankrijk, ik rij nu bij Bastogne. Een soort met van herhaling van zetten dit, want dat heb ik van de week ook al gelezen. Maar ja, een pendel is een pendel die je een paar keer maakt natuurlijk, hè. Wat dacht je van Bob? Dubbel op. In het kwadraat, Shaking Stevens. Ik zeg, dat is best wel leuk. En heb je ook het nummer van, hey, Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina, van Del the Funky Homo Sapien? Ja, die heb ik. Dat vind ik leuk. Af en toe dan Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Die heb ik inderdaad, ja. Een leuk plaatje natuurlijk, vooral omdat de Bob in voorkomt. Anders ook niet natuurlijk, ja. Nou ja, gisteren nog de Bob-song gehoord, dus ik ben weer helemaal blij, hoor. Ik ben weer helemaal met Bobjes, nopjes bedoel ik dan. Morgen, Bob. Michel van Vandoren, had je een bakkie voor mij? Ik kom eraan. Oh, dat is gezellig. Ik moet bij de gemeentewerf in Lelystad leeg fust ophalen. Drank bij de gemeentewerf. Nou joh, echt, ik denk dat je de hele dag nodig hebt. Ik ben dus in de buurt, dus het is voor mij wel weer tijd voor Mendocino van het Sir Douglas Quintet. Oh, ook leuk. Zo'n lekker zomers plaatje. Ja, laten we het vooral lekker zomers houden. Helemaal voor elkaar. Nou, we hebben al wat namen gehoord. Ik ga nog even door met lezen. In dit geval nog even voordragen. Of nee, beter gezegd, ik ga er even wat mensen bij halen. Zoals Sandra natuurlijk, de zeemeermin van Zuiderlaan, Stolwijk. Even kijken waar ze gebleven is. Sandra, kom je nog even bij? Hallo?
2: Hey, Bob de Bobski.
1: Hi.
2: Ik ben erbij.
1: Ja, gezellig.
2: Ja, ja, ja.
1: En wat toen?
2: Ik heb gelost net over de grens bij Frankrijk. Net aan over de grens. Ja.
1: Ja. Nou ja.
2: Ik kom niet zo ver meer. Maar geen probleem, maar daar heb ik heel lang gestaan.
1: Ja?
2: Het was kwart over vijf was ik er. Ik reed kwart over tien weg. Dus ja, dat was wel een
1: zitje.
2: Maar het is weer gelukt. Nu laden bij in de buurt van Luik. En dan moeten we terug naar de zaak. En dan heb ik misschien vakantie. Eigenlijk vrijdag pas.
1: Maar misschien morgen al. Of vandaag eigenlijk al. Nou. Wat lekker.
2: Nee, dan heb ik 3 weken vakantie. Ik ga naar Spanje. Maar ja, die bosbranden, joh, dat is toch niet zo fijn, hè?
1: Ik weet niet waar je heen gaat, maar...
2: Alleen voor die mensen.
1: Nou.
2: Ja, moet even kijken. En anders blijven we gewoon thuis.
1: Ja, dat vind ik misschien wel heel erg verstandig. Ik sprak vanmorgen nog de brandweermannen Nick en Roy, die zijn namens de veiligheidsregio Utrecht, dus de brandweer Utrecht, vandaag is hun laatste werkdag in Spanje helpen blussen met de bosbranden. En ze doen goed werk, ze krijgen veel waardering en zo. En gisteren was ik in de middag bij de kapper en mijn kapster die was ook met haar man en 3 kinderen in Noord-Spanje op de camping. Ik heb de foto's gezien, de beelden en de dronebeelden die gemaakt zijn van hoe dichtbij dat vuur was. Ik zeg tegen haar, en vonden jullie het niet angstig? Nee, het viel wel mee eigenlijk allemaal, maar het kwam wel dichtbij. Maar ja, die campingbaas, die weet precies hoe het allemaal zit. Ja. Maar goed, ze gaf wel toe dat als er geëvacueerd moest worden, dat er dan 1000 mensen de weg op gaan en dat dat toch wel een beetje link was. Ja, toen zaten ze er al natuurlijk. En ze gaan daar elk jaar heen, dus ja. Sandra, doe voorzichtig sowieso met elkaar en waar je heen gaat in Spanje natuurlijk dan. Oh, en ga nog even verder met je verhaal.
2: Nee, we zien het wel.
1: Ja, precies.
2: In ieder geval 3 weken geen wekker. Dat is al lekker.
1: Lekker, nou zeker.
2: Lekker niks.
1: Bob. Lekker geen wekker.
2: Helemaal niks. Dus ik ga even luisteren. Goed aan Joopio, die is wel hard aan het werk.
1: Joop van Zuiderlaan, ja.
2: Ja, de rest weet ik niet. Dus ja, iedereen de groeten.
1: Ja.
2: Later.
1: En als we elkaar later niet spreken voor je vakantie. Een goede start en dan van een goede reis natuurlijk, ja. Nou, zometeen horen we ook nog Jeroen. Maar dat wordt na de ANWB Verkeersinformatie voor Europa. Kijk, inderdaad, Joop is erbij, hoor. Vanmorgen gelost in Barneveld. Ik ben nu in Woelfraat. En die gaan we even laden voor de Eemshaven. En daar gaan we dan vanmiddag nog even de boel weer laden voor Barneveld. Ik lust wel een bakkie koffie. Nou, dan regelen we dat toch voor jou, Joop van Zuiderlaan Stolwijk. En straks natuurlijk een tosti hamkaas. Nou, kom voor elkaar. Zometeen meer muziek ook trouwens.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB.
1: Vertel.
3: In Frankrijk is de A63 over het hele traject tussen Bordeaux en Bayonne dicht vanwege bosbranden in de omgeving. Verkeer van en naar Spaans Baskeland moet omrijden via Toulouse over onder andere de A20 en de A64. In Duitsland is de A40 Duisburg richting Essen in beide richtingen afgesloten tussen Mülheim an der Ruhr en Essen-Oost. Dit duurt tot donderdagochtend 5 uur. De A2 Dortmund richting Berlijn is binnenkort 2 weekenden dicht vanwege werkzaamheden bij Hannover. Van 31 juli tot 3 augustus en van 7 tot 10 augustus is de weg dicht tussen Hannover West en Hannover Botveld. In Italië moet het verkeer de komende maanden, tot 9 oktober, rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.
1: Annemieke, dankjewel voor de informatie. Exclusief voor KBC Radio. Voor alle chauffeurs uit Nederland. De informatie voor Europa. Niemand anders heeft dit. Dus bij deze, wat hebben we toch fijn.
4: Dit is Onderweg met Bob van Beten.
1: KBC. Ik had het al even over tosties. De kantinejuf die is daar druk mee. Dus bestel het op tijd, hè, anders zijn ze uitverkocht. Dit is Ritual van Tiësto onder andere.

reclame. Dit is eigenlijk pure reclame. Ritual. Maar dan zonder de S'en. Thijs. Thijs Verwest. En de stemmen van Rita Ora en Jonas Blue natuurlijk in dit nummer Rituals. 2019, onderweg KBC Radio. Zo, wat zijn er veel mensen onderweg en wat leuk dat jullie het hebben laten weten. Weet je wie ook luisteren? De drie musketiers, Kees, José en Buk. We luisteren hoor naar een geslaagd weekend in Hongarije, waar we gisteren natuurlijk alweer druk en ook weer vandaag van de partijen, dus dat is hartstikke mooi. Nou, zometeen hoor je deze hoor. 3J's. Kom er maar bij KBC. Ik ga niet één met de bomen laten horen, maar deze vind ik gewoon ook heel erg lekker. Dus voor Jos, speciaal. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl.

0: What you want.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer en eigenlijk wel op de gebruikelijke plekken. Namelijk door wegwerkzaamheden. Zoals op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een file van 15 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 15 minuutjes dus. Ook op de A17 vanuit Roosendaal aansluiten. Tussen Moerdijk en knooppunt de Klaverpolder. Ongeveer een kwartier over 2 kilometer. En op de A50 Os-Arnhem file tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 9 kilometer, 15 minuten, je hebt er één rijstrook minder.

0: voor Jos. Omdat hij zo meteen wat energie nodig heeft om te zagen. Hij is al aan het zagen. Jos, dat is te vroeg. Dat is te vroeg. Drieërs, kom. Rustig aan, Jos, zometeen. Ja, of het heeft een hele dikke boom, dat kan ik niet zien. Ik heb nog geen beelden wat dat betreft. Dus zometeen Jos de Zager, om 12 uur zaagt hij de week door het midden. Och, en ik heb zometeen wat lekkers. Oh, nou trouwens, over lekkers gesproken. Is aviateur Jeroen er al? Want ik heb zin in een lekker stroopwafel of zo. Even checken of hij er is, of hij ingecheckt is. Nee. Nou, dan moet ik het voorlopig even zonder stroopwafel. Aviateur Jeroen, als je dit hoort... Meld je even, ik heb echt wel zin in een lekker stroopwafeltje. Goed, ik heb nog wat lekkers en ik ga heel veel mensen verwennen. Maar Peppy in het bijzonder. Ja, als je Peppy kunt verwennen, nou. Mattia Bazar zometeen, want dat was een verzoekje van hem. Heb je gehoord, wat heb ik verteld? Ticento. Ik heb, om die extra te verwennen, Peppy, heb ik de lange versie. In het kader van hoe lang kan een mens zijn, hoe lang kan een plaat zijn, heb ik de 12 in zometeen van Mattia Bazar, Ticento. Leuk plaatje is dat. In 85 grote hit ook bij ons, maar dan ook echt zometeen die hele lange versie. Ja. Nou, dat gezegd hebben, dan denk ik... de tuinman is er ook bij gekomen. Ah, en de eerste Canadees is erbij. Ja, wel degelijk. Wie is dat dan? Robert ten Haven. Hallo, Robert. Koffie erbij, denk ik, hè? Dan gaan we dat gelijk even regelen. En ik heb de groep Pilot al laten horen met het nummer Canada. Ah, dat vind ik ook een geweldig nummer. Maar goed, goed dat je er bent. Gezellig ook. Ik kijk eventjes naar de diverse berichten die al eerder waren binnengekomen via de mail. Jacco is er ook bij. Man is op vakantie natuurlijk. Hè. Ik sta nu een dagje in Brouwnatal. In Brouwnatal is het trouwens. En dan waarschijnlijk ga ik naar Erfurt. Alles met vakantie, hè, met de perenkist. Dus Jacco, gezellig dat je er bent en dat je ook weer de radio aan hebt gezet. KBC Radio op de Middengolf 891 op 1008 kHz. En altijd via de diverse streams natuurlijk. Sandra hebben we gehoord. Ja, Jeroen. Natuurlijk, Jeroen zou er ook bij komen. Dus die willen we ook nog eventjes horen. Jeroen Schild is onderweg. En kom er even bij, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen, Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Ja, vertel, gisteren.
1: Nou, gisteren... wat heb ik gisteren ook weer gedaan, joh?
0: Ja, nou, laat maar, anders geeft niet.
1: Kunststof geladen, ja? In Lanaken.
0: Oh ja.
1: Ja, en die heb ik vanmorgen gelost in Hoekster. Mm-hmm. Gisteren bij een tankstation terechtgekomen.
0: Waar zijn ze?
1: 46.
0: Geef een plekje verder.
1: Zaten erop.
0: Ja.
1: Dus het... vanmorgen, hoe laat was het? 8:30 of zo. Ja. Heb ik die gelost. En ik sta nu in Holtsminde, dat is 10 kilometer verderop. Sta ik te wachten tot ik geladen kan worden. Ja. Afval voor Laren, Koevoorde.
0: Ja.
1: En dan gaan we die aansluitend lossen. En dan mogen we vanmiddag nog eens een keertje Veendam vleeskuikenmest laden voor Terns in Friesland.
0: Ja.
1: En dan gaan we het nog wel even zien hoe ver we komen. Nou, maak er een mooie uitzending van. Het is hier al bloody hot.
0: Oh ja?
1: Ik zal eens even voor je kijken.
0: 26, 27?
1: 28. Aan de haak om 10:40.
0: Ja, dat is waar, ja. Dat is al een uur geleden trouwens.
1: Geniet er maar van, zolang ik kan.
0: Zo is het.
1: Mooie uitzending, fijne middag. En tot de volgende. Hai.
0: Ja, Jeroen, lekker bezig. Vleeskuikenmest, zei je dat dan? Oeh, ja, nou. Is dat een mes van vleeskuikens of voor vleeskuikens? Nee, dat is de mest van, denk ik, toch? Nee, ik weet het niet al. Maakt niet uit. Moet er ook niet een voorstelling bij maken. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl met nog een berichtje uit België vandaan. En dat kwam al om 10:00 binnen, maar ik ben er bijna aan voorbij gegaan. Goedemorgen Bob en alle onderwegjes. Ja, vanuit een zonnig Edegem bij Reeds. Reeds! Dat is Dolf Brouwers, chef van Oekel. Bij Reeds. 24 graden en dat is vanmorgen om 10:00. Edegem, België. Cowboy Phil, ik wens iedereen veilige kilometers toe. Ik ben er nog al even bij. Nou, het zaagmomentje. Ik hoop dat ik dat nog mee kan krijgen. Maar Jos, heel veel sterkte met dat doen zometeen om 12:00. Ook morgen ben ik er trouwens alleen maar het eerste uur bij. Want dan zijn mijn collega Leo, dikke Leo, en ik onderweg om lekker te gaan eten aan de abdij van Valdieu. Oh, dat schijnt heel goed te zijn, hè? En daarna gaan we naar Luxemburg. We rijden dus door om daar even de boodschappen te doen. Hoezo? Is het goedkoper in Luxemburg dan? Wat leuk. Fijne uitzendingen tot morgen vanwege Cowboy Phil. Nou, kijk eens even aan. En die veilige kilometers, die heb je dan toch wel weer mooi te pakken. Heb je een blauw duimpje gestuurd, dan krijg je van mij doorgaans direct een blauw duimpje terug. Lambiek had ik nog niet gedaan, dus goed dat je er bent. Bij deze. Ja, en de tuinman, hè. Oh, wat een prachtfoto's weer. Verdorie, zeg. Alweer 7 dagen geleden dat ik wat geschreven heb. Ja, dat heb je als pre-pensionado, hè. Goed. Maandag en gisteren, dinsdag, zoals gebruikelijk de klusdagen. Vanmorgen bij een grote kwekerij geweest. Een kwekerij in hortensia's. Ik heb 20 mooie planten gekocht. Niet om achter de hortensia's te gaan zitten, toch? Neem ik aan. Bij mij geen plaats, maar ik ben wel bezig met het kweken van palmen. Oh, zie foto's. Ik ga even kijken, want dat is interessant. Martin was natuurlijk altijd de palmexpert. Dankzij Martin ben ik begonnen met de palm. Oh ja, wat goed, joh. Geweldig. Nou, ik moet nog een palm van het oude huis, die staat in een pot, mee gaan nemen naar het huis waar ik nu zit en waar ik de radio-uitzendingen vandaan doe. Die is al groter dan dit. Dat is een vergelijkbaar exemplaar dat ik van Martin kreeg. Maar ik zie hier ook een bakje met allemaal kleine palmpjes. Wat geweldig dat je dat voor elkaar hebt, zeg. Ja. Wauw. Ja, je zou het moeten zien. Moet Martin het even op Facebook zetten. En als pre-pensionado heb je er toch alle tijd voor? Dan doe je dat gewoon op radio onderweg op Facebook. Onderweg. 891, Jaap is erbij gekomen. Ik luister mee hoor, met een bakkie en een stroopwafel. Jij wel, Jaap. Ho, was lekker. En je voorgaande bericht dat je gistermiddag stuurde. Jaap, ik heb het gelezen. Ik kom daar nog even op terug. Al dan niet in of buiten de uitzending om dus. Succes. Dat is wat ik nu alvast even oprecht jou doe toekomen. Onderweg op KBC. Nou, kom maar met je berichten. Fotootjes, videootjes, alles leuk natuurlijk, ja. Dit is Ticento. Ja, die lange versie, die 12 inch. De lange versie voor die lange. Oh, Erik Nijhoff in Canada. Good morning, koffie voor mij ook als het kan hier in Canada. En Bart Wijls is erbij gekomen. En wie nog meer? Kees Diepens en wie nog meer? Nou, eerst maar muziek voor Peppy.

0: Ik zoek het toch nog even op. Ik kijk er dan nog even na voordat ik hele boute uitspraken doe. Vertaald is Ticento, ik hoor je. Of de meeste vertalingen geven aan, ik voel je. Dan was dit een plaatje voor Peppy. Ik voel je, klinkt een beetje gek. De lange versie, de 12 inch voor die lange. Natuurlijk, leuk om te horen. Hé, zometeen laat ik je dit horen. Ja, dat vindt Michel ook leuk. In het volgende uur ga je het meemaken. En dit dan, hè? Oh, ja, oh, dit wordt ook na 12 uur. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Jawel. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Maar eerst iets anders. Ja hoor.
1: Bob, dubbelop.
0: Twee keer achter elkaar, Jennifer Lopez. Hoe vinden we dit dan? Let's get loud.

0: Maar het is millennium jaar, J-Lo, Jennifer Lopez en Let's Get Loud. En dan denk je, oké, die heeft altijd wat tempo. Ja, bijvoorbeeld de nieuwe single met David Guetta, met David Guetta samen, Save Me Tonight. Maar dit is ook J-Lo. Samen met Andrea Bocelli. Quizás, quizás, quizás. Ik vind dat een mooi nummer. En ook in deze uitvoering.
1: Bob, dubbel op.
0: Dan gaan we er drie tegemoet. Inderdaad, er komt nog een derde aan. Siempre.

0: Nou, sommige mensen vinden geen bal aan de stem van Andrea Bocelli. Ik vind het geweldig. En Jennifer Lopez, ja, daar mag niemand over twijfelen, toch?
1: Bob, dubbelop.
0: Ah ja, smaken verschillen natuurlijk, ja. Samen met David Guetta, Save Me Tonight, een nummer van dit moment. In de richting...

0: De week wordt door het midden gezaagd door Jos. Hij is lekker bezig. Eigenlijk al een kwartiertje, maar het is zo'n dikke boom, heb ik begrepen. Dus ik denk wel dat we het laatste takkie mee gaan krijgen nu. Dat dit het laatste zetje gaat worden voordat hij omvalt. En de eerste helft van de werkweek bij achter ons kunnen laten. Ja, gaat goed, Jos, hè? Ja, ja, ja. Ik denk... Ja, ja. Het is gelukt, de week is door het midden. Jos de Zager, dankjewel.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long covid of MECVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer, omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. We naderen nu de 60 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt is onder meer een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein op de A15... wanneer je onderweg bent vanaf de Maasvlakte. Een file van ongeveer 25 minuten. Verder ook nog drukte op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. De rechterrijstrook is daar immers dicht. En op de A50 Os-Arnhem file voor Renkum. 9 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Ewijk. Je hebt er 1 rijstrook minder.
0: Ja, het is wel heel gepast natuurlijk om dan met voet in het water te zitten. De golfjes te horen. Oh, ik sta bijna op een schelp. Het tweede uur van dit programma. Misschien wordt het wel het heetste uur. Ja, met hoge temperatuur, het weeroverzicht. En de Eagles zometeen, mensen. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops. We are officially the hottest.

0: Het jaar 1979. Op single kwam het een beetje Long Run uit van de Eagles. Onderweg bij KWC Radio.
1: Ja. Tweede uur is al flink van start gegaan. En de eerste helft van de werkweek kunnen wij weer gedag zeggen. Sterker nog, dat is al helemaal niet meer te zien. Nee hoor, ik kijk in de linker buitenspiegel. Ik zie helemaal niks. En die rechter ook niet. Nee. Dat is goed, dankzij Jos de Zager. Jos de Zilker. Hij zaagde de week door de helft, door het midden. Dus helemaal goed gedaan, Jos. We zijn ontzettend blij mee. En je ontiegelijk dankbaar. Johan is er ook bij. Johan ACC. Johan airconditioning is het eigenlijk gewoon. Want het is nodig voor een hoge temperatuur. Hey, voor de tweede helft van de wedstrijd ben ik er ook weer bij. Nou, gezellig. Dit is de leukste helft, zeg ik dan. Hè. De derde helft schijnt altijd het leukste zijn, toch? Volgens mij. Johan, goed dat je er bent. Gezellig. Gerard Grootkozijn heeft zich intussen ook gemeld. Goedemiddag, Bob. Zo, het is even zweten hier in Libramont. 34 graden qua temperatuur. Maar voor nu richting Friesland. Dus als ik nog een bakje zwart van jou mag krijgen. Zullen we geen ijscafé serveren? Is dat niet veel lekkerder? Ja, als je de hele dag ijscafé drinkt, dan krijg je ook zo'n volle buik. Hè? Zeg maar, ik wil zeggen volle pens, maar dat is niet heel netjes om dat te zeggen. Flinke foto gemaakt. Ik bedoel, flink apparaat heb je geladen in je dierbladen, zeg. Hey. Iets met landbouw, zeg ik dan. Onderweg is die voor Van Engelen BV. Deze GG, Gerard Grootkozijn. Edwin, ja, die heeft nog een paar leuke foto's op de onderweg-site gezet voor de liefhebbers. Nou heb ik een klein probleempje, moet ik je zeggen, met onze eigen site. En soms wel met Facebook in het algemeen. Want ik kom er op radio onderweg, kom ik ze niet tegen. Maar ja, de volgorde is wel heel gek. Want ik zie de laatste berichten van 3 september vorig jaar. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Ik zal even kijken. Misschien komt dat hierdoor. Ik kijk even bij de nieuwe berichten. Spotify liedjes erbij. Maar dat zijn... Dit is de barregaande. Zie ik hier. Ja, Kees, Hannes. Ja, nou... Nee, ik kom het even niet tegen, Edwin, maar heb je ze op radio onderweg gezet? Toch een dikke 3.500 mensen die daar actief zijn nu, dus ja. Of toch op een andere site, weet ik niet, misschien ligt het aan mij. Maar in ieder geval dank daarvoor. Een paar leuke foto's op de onderweg-site. Van wat je gedaan hebt, onder andere. Ja, ik krijg altijd wat rechtstreeks doorgestuurd, dus altijd hartstikke leuk. Maar dan kan iedereen getuige zijn van jouw mooie ritten en jouw werkzaamheden. Dus wel leuk. Pierre Altena is erbij. Peter, goedemiddag. En op de een of andere manier zit ik nog met vakantie in mijn hoofd. Maar dat was vorige week, hè, volgens mij. Toch? Of nu nog steeds. Ik ben even kwijt. Ik ben even de weg kwijt. Ah. Goedemiddag, Bob, vanuit een zonnig Arnhem. Op dit moment staat de kilometerteller op 3,8 kilometer vandaag. Nou, niet echt veel, zegt Edwin Tempelman. Dat was gisteren ook al het geval natuurlijk, hè. Wat ben je allemaal aan het doen, denk ik dan. Nou ja, gelukkig nog maar een bakje koffie. En dat is er maar eentje nog te gaan. En dan zijn we klaar hier. En dan met piepende mandjes naar de kaas. Hè? Want vandaag begint ook Wacken Open Air. Het festival in Duitsland natuurlijk. We hadden het daar vorige week uitgebreid over, hè. Ja, we hadden het daar vorige week uitgebreid over. En de aggregaten doen hun werk daar. Zeker voor de airconditioning. Nee, die hebben ze niet in het open veld, denk ik. Hoewel, niet gek. In Amerika kon het ook bij al die stadions waar gevoetbald werd. Gewoon overdekte stadions met airco. Ja, dat heb je daar ook nodig. Wacken Open Air. Ook voor de Scandinaviërs namelijk leuk. En voor de Finnen, Wacken Open Air. Hoewel, Fins praten kan ik nog steeds niet. Dat kun jij wel, Edwin. Dus dat is heel erg leuk. Wacht even. Weet je wie er ook optreden? Eenmalig voor Duitsland trouwens. Dat is Anneke van Giersbergen. Met de Gathering. Oh, wat grappig. Dat wist ik niet. Hoe fijn zou het zijn om een koffie te nuttigen met... Eén, The Gathering. Strange Machines. Is lekker, zegt hij. Oké. Nou, ik houd eerst even bij koffie dan. Goed? Goed. It has always been the back of my mind... dreaming about going to the corners of time... I always wanted to fly in strange machines. Lekker, hoor. Haal dat even uit de tekst vandaan. Goed, Edwin. Nou, als het niet te pittig is... Want ja, ik bedoel, we hebben al hele pittige tosties met sambal vandaag. Dus ja. Oké. Oh, Martien heeft ook foto's gezet op radio onderweg. Nou, dan is er met mijn Facebook wat aan de hand, denk ik dan. Ja, ik denk dat daar echt wat mis mee is. Want die volgorde klopt echt helemaal geen zak meer van bij mij. nota bene ons eigen product, zeg maar. Nou ja, ik kom er wel op terug dan. Dank daarvoor natuurlijk, ja. En die palm bij dat andere huis, die moet je meenemen en in de volle grond zetten. Zonder hem dood te laten gaan. Nou, hij gaat niet dood. Nee, helemaal niet. Hij zit in de pot. Zo'n grote blauwe pot. Hartstikke mooi. Martin. Maar hij groeit ook niet verder natuurlijk. Want hij kan niet echt wortelen, zeg maar. Ze willen wel, maar ze kunnen niet door die pot heen. En inderdaad, in de grond zal die heel goed gaan. Ik ga erover nadenken. En dan heb ik de keuze uit. Op het noorden met een beetje zon. Niet heel veel. Of op het zuiden in de volle zon. Maar dan ontzettend veel wind aan het water. Dus ik denk dat dat niet zo heel goed is voor een palm. Wat denk jij? Goed. Nou, we gaan het meemaken. Onderweg op KBC. Messenger Bob van Beter. Bob at kbcradio.nl. Ook voor de allerlekkerste tosties uit de kantine van juffrouw Corrie. Dus mocht je dat willen, regelt zij dat. En ik verzorg de koffie van boven uit de studio. Nogmaals, Messenger Bob van Beter. Bob at kbcradio.nl. Hannes, die gaan we ook even verwennen.
2: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is...
3: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

Del, the funky homo sapien. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Zo, dat is van even geleden. En 1991, Hannes, was het. Ja, toen was je nog een stuk jonger. Ja, en toen reed je al wel natuurlijk. Zeker. Messenger Bob van Beter, Bob at kbcradio.nl. Aviateur Jeroen heeft zich nog niet gemeld, maar ik ben even naar mevrouw Corrie gegaan, de kantinejuf, en die zegt, joh, we hebben hier nog genoeg liggen. Stroopwafels, lekker. Maar weer niet een tostietje. Ik zeg, ja, dat vind ik ook wel lekker. Dus tostietje erbij, heerlijk, ja. Oh, en als je iets anders wilt bestellen, kan dat natuurlijk ook. Want Sandra bijvoorbeeld, Sandra de zeemeerbin van de Zuiderlaan Stoldijk, die had wel even trek in 2 broodjes frikandel speciaal. Kun je dat regelen? Sandra, het komt eraan! Ja hoor, de kantinejuf is aan het frituren. Nou, dat zeg ik dan, maar is niet waar, want we hebben een airfryer. Dus ze komen uit de airfryer vandaan, die frikandellen. Misschien vind je het wel lekkerder uit de frituur, maar ze komen uit de airfryer, dat zeg ik alvast. Maar wel 2 broodjes frikandel speciaal. Hoe lekker is dat? Komt eraan hoor. Nou, messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Oh, Edwin zegt, hey, ik heb ze inderdaad wel op de Radio Onderweg pagina gepost, maar een beetje apart. Ik krijg dit te zien. Wacht op goedkeuring van de beheerder, een beheerder. Nou, dan gaan we dat even bij Ingrid Altena neerleggen. De foto's zijn in behandeling. Ja. Als wij maar niet in behandeling zijn, moet je zo bedenken. Hè? Dat is wel waar. Dus vandaar dat ze er nog niet op staan. Oh, nou, ik dacht echt dat ik een stoelingje had. Maar ja, dat Meta, dat Facebook, dat doet wel eens dingen waarvan je denkt van, oké, waar dan? Why? Hé, hey, we wachten het gewoon maar even af. Dus vanmiddag nog maar even checken, denk ik dan. In de loop van de middag. Oh ja, Sir Douglas Quintet ga ik nog laten horen zometeen. Met Mendocino vond Michel wel weer een leuke nostalgische plaat om te horen. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Komt er ook aan zo meteen. En weet je wie er ook is? Roberto. Cadiatore. Hey Roberto, goedemiddag. Gezellig. En je krijgt een Bluetooth duimpje van mij terug, omdat jij het ook doet. Tuurlijk. En als je meer kunt en wilt posten, dan mag dat natuurlijk ook. Gewoon messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Geldt voor iedereen, hè, natuurlijk. Tenzij er komt te staan in behandeling, want dan ben ik er nog maar aan toe. Nee, dat is een grapje, dat weet ik niet. Zo, de MRC-mossel. Ik zie hier niet één, maar ik zie heel veel mosselen. Wat is dit allemaal voor iets lekkers? Nou, het liep gisteren heel erg uit de hand. Om 6:30 naar binnen om te lossen en om 5:30 was ik leeg. Nee, daar word je toch even stil van. Welkom in het speciaaltransport. Je hebt meer wachturen dan rijuren. Maar goed, uiteindelijk toch alle 4 leeggekomen. Wij, de wagens van de MRC. En we zijn teruggereden naar Oudijn. Om daar een heerlijk palletje mosselen te verorberen. Nou, geweldig om te zien. Lekker zeg, hé. En door al die vertraging is de rit van afgelopen nacht verschoven naar komende nacht. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Ik zeg ook erbij, nieuwe kansen. Zojuist geladen, de trailers er weer achter gehangen en nu op rust. Alweer rust, zodat we vanavond weer met een schone kaart aan de gang kunnen gaan. Ja, dat pannetje mosselen, dat ziet er ook gezellig uit. Leuk is dat als je in een café bent, een chauffeurscafeetje bent, of een restaurant, maakt niet uit waar, maar je krijgt dan per persoon zo'n pannetje mosselen. Ik vind dat gewoon heel gezellig. Heel kneuterig ook, maar heel kneuterig lekker, zeg ik dan. Heb ik nog meer te zeuren? Nee, eigenlijk niet. Dankjewel voor de foto ook. Die vind ik wel leuk. Als die gepost kan worden op Radio Onderweg Facebook is het mooi. Ik zal kijken of ik dat... Nou, zelf ga ik dat niet doen. Ik ben er heel slecht in. Dus Onderweg op KBC. Messenger Bob van Beter. bob@kbcradio.nl. Jawel. Dit programma is er ook via Hollands Palet Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl. Elke dag tussen 11 en 1 uur. Nou, je hoort het aan de klanken al. Het is tijd voor een weeroverzicht. We beginnen altijd in België. Dus vandaag op deze woensdag de 29e ook. De zon was er vanmorgen al heel vroeg bij. Dat was eigenlijk meteen bijna overal volop bezig met schijnen. 25 graden was al de vroege temperatuur. Vanmiddag de tropische temperaturen. En ook wel dik tropisch van 33 tot 35 graden Celsius. Het blijft een beetje achter op de Ardense toppen. Met zo'n 30, 31 graden. Tropisch warm, ook daar dus. Vanavond in het binnenland eerst nog een paar uur tropisch warm. En daarna langzaam maar zeker dalen de temperaturen. Maar het wordt niet kouder dan tussen de 17 en 21 graden in het Belgische.
Morgen even kijken nog. Opnieuw een zonnige dag met hooguit wat sluierbewolking met 26 tot 29 graden. Aan de kust is het een stukje koeler, 23 graden. Zo, dat is een lekker vooruitzicht naar morgen. Maar er komen wel buien aan. En komen die al morgenmiddag? Ja. Ten zuiden van Saint-Bert en Maas is er kans hoor op een regen- en onweersbui zelfs en een zwakke tot matige westenwind. Maar morgen in de avond dan trekken die buien weer weg. Nou, kijk eens aan. Vrijdag, de laatste dag van deze week. En vrijwel zeker geen live en kicking uitzending van onderweg. Dat heeft te maken met mijn bezoekje. En Antwerpen. Ja, we gaan een nachtje naar Antwerpen toe. Een middagje in de weg, middag weg al. Nou ja, in de ochtend eigenlijk al, denk ik. En dan in de middag zijn we dan in Antwerpen. En zaterdag weer naar huis. Maar ja, dat gaat wel ten koste van dit programma. Maar het is ook gepland, dus ja. Nou ja, af en toe moet je ook eens wat over hebben natuurlijk, hè. Toch, voor je eigen wederhelft. Het is ook leuk natuurlijk, hè. Maar goed, dan maken we toch een hele leuke uitzending op donderdag voor vrijdag. Je kent dat formule een beetje. Oh, ik zit nog steeds in België, daar ben je niet. Hé, hey, echt waar? Ja, zeker. Vrijdag 31 juli, zaterdag 1 augustus. Ja, uitstekend weer om buiten te zijn staat hier met 24 tot 28 graden. En ook zaterdag droog. Iets lagere temperaturen nog met een piekje van 28 graden. En aan zee maar 22 graden. Nou, ik zeg, dat is helemaal goed volgens mij, hè, voor België. Goed, we gaan naar Italië, waar het de komende tijd nog steeds heel erg warm is. De temperaturen ook vandaag weer lokaal tot zelfs 39 graden Celsius. In de Alpen, het blijft gevoelig voor een enkele bui. Rome, nou, best wel te warm voor een stedentrip, denk ik in elk geval. Als je houdt van 35 graden plus wel, maar anders niet. Nou ja, lokaal wat uitschietertjes nog bij. Het kan best wel ergens vandaag en of morgen 40 graden worden. Even slikken. Spanje ook, hè. De komende tijd blijft het gewoon hoog in temperatuur, 35 graden. En in de regio rondom Sevilla temperaturen van 40, 40 graden mogelijk. Aan de Costa zo'n 2, 33 graden. Ja, de zon is en blijft erbij. 25 graden als minimale temperatuur. Ben je op zoek naar verkoeling, staat hier. Dan kun je wel terecht in Spanje in Baskenland. Of in het noordwesten. Nou, oké. Okay. 25 graden maximaal. Ook Portugal, zonnig, erg warm, 35 graden. Geen uitzondering de komende dagen in het binnenland. En Porto blijft wat achter, wel lekker, 25 tot 28 graden. Dus ook Lissabon, tropische 30 graden zie ik hier op het menu. Nou, het is wat. Frankrijk, ja, kan ik al kort en krachtig over zijn. Aan de kust wel redelijk temperatuur, 22 tot 29 graden. Maar in het zuiden en vooral rondom het Centraal Massief en rond de Alpen snikheet ook weer vanmiddag 34 tot 37 graden Celsius. En er is zelfs code rood afgegeven de komende dagen. Met extreme hitte onder de 800 meter hoogte. Temperaturen die ook dan weer richting die 37 en nog wel hoger gaan komen graden. Ernstig risico op gezondheidsklachten staat hier ook bij. Temperaturen langs de Atlantische kust, 34 graden en volop ruimte voor zon. De Côte d'Azur, 30 graden. En dat lijkt een stuk prettiger. Maar ook bijvoorbeeld in een stad als Parijs, 32 tot 38 graden de temperatuur. Vandaag, 38. De Schotse hooglanden, 17 graden, dat klinkt lekker in de oren. Edinburgh, Schotland, 22 graden. Ja, dat is mooi. In het zuiden regelmatig ruimte voor zon in Groot-Brittannië. En op een lokale bui blijft het droog. In het noorden dus duidelijk wat minder zon. Kijken of ik nog wat temperaturen. Londen zie ik hier zomerse temperatuur van bijna 33 graden straks. Ja, dat is toch een beetje warm. Voor Duitsland geldt aan de Noordzeekust en in het noordwesten Bremen bijvoorbeeld, met 5, 26 graden, een stukje koeler dan de overige temperaturen die gemeten gaan worden vanmiddag. Freiburg bijvoorbeeld, 37 graden Celsius. Het oosten, ja, nou laat ik zeggen het noorden sowieso koeler. De Oostzeekust rond de 28 graden Celsius. De rust gaat een beetje keren, aanhoudend warm weer. In Berlijn kan het richting het weekend opnieuw 33 graden worden. En Oostenrijk, zonnig en heet, nog altijd 30 graden was het gisteren. En ook vandaag 30 en morgen zelfs regionaal 35 graden. En ook dit soort hoge temperaturen in Zwitserland. Zelfs de hoger opgelegen bergdorpen, Adelboden, ik ben lang niet geweest, kan het tropisch warm worden vandaag. En het is uitzonderlijk, met een vorstgrens die boven de 5000 meter is uitgekomen. De gletsjers, ik zei het gisteren ook al, die zijn behoorlijk aan het smelten.
Smelt je ook voor muziek van de Sir Douglas Quintet? Dan komt dat mooi uit, laat ik nu horen. Voor Michel. Verzoekje van Michel, van Doren. Dit is Mando Sino, onderweg op KBC.

0: Ik ben koffie aan het uitdelen en de kantinejuf die is bezig met de tosties. En het broodje frikandel 2, sorry, komen eraan, Sandra. Bijna klaar. Hoe lekker is dat? Messenger Bob van Beethoven, bob@kbcradio.nl.
1: Hier hoor je alle hits. KBC.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files. Geen enkele file is langer dan 20 minuten. Wel de A50, Os richting Arnhem, tussen Ewijk en Renkum, komt in de buurt met 15 minuten. De rechterrijstrook is dicht door werkzaamheden. Ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug op de A16 komen er vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 10 minuten. En ook de Duitse grenscontrole op de A12 verschijnt er in beeld. Vanuit Arnhem richting de grens vielen vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper.
2: Ik ben Kees van Bustoers. Als jullie met Bustoers mee willen, ga dan eens naar de hostes. Oh ja, Bustoers is aangesloten bij garantie voor ons reisgelden. Dag allemaal, tot ziens.

0: hallo.
1: Robert van Ewert en Dolly. Ja, ik vind het leuk, moet ik je zeggen. Mooi heet dat nou. Toen het uitkwam dacht ik, moet dat nou? Maar nee, het moest wel degelijk niet. Het mooi heet dat wel. Ja, het mooi heet dat lekker. Twee dingen, of eigenlijk drie dingen. Want de muzikale ketting gaan we zo meteen mee starten. Maar ik heb helemaal niet gezegd waar we gisteren mee geëindigd zijn. Als je de uitzending van gisteren niet gehoord hebt, dan denk je, geen idee. Nou, bij deze. En anders weet je het misschien niet meer. Was het lange termijn geheugen, het korte termijn geheugen geworden, moet ik zeggen. Brothers in Arms van Dire Straits was de laatste schakel in de muzikale ketting. En we hadden nogal een rijtje met broers, dat wil zeggen Brothers on the Highway. De versie van Johnny Bollock en Edwin Templeman, misschien kennen jullie die twee. En als eerste was het Modern Talking met Brother Louie. Nou, die mag je dus niet kiezen, want die hebben we al gehad. Maar aansluit op Brothers in Arms. Iets met Arms mag ook. Iets met Bruce, iets met Dire, iets met Straits. Of niet Dire Straits zelf, dat mag dus niet. Want je mag niet dezelfde artiest kiezen. Dan hoor ik het graag. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Nou, dat was dus drie waar het om gaat. Maar je moet even de eerste voorzet geven. Dan kunnen anderen daar weer mee verder gaan. Ik ben benieuwd. En het tweede wat ik eigenlijk wil zeggen is dat wij, ja, geluk hebben. Het is allemaal toegekend. Ik zal niet roepen dat bij Meta iets mis is, want dat is niet zo waarschijnlijk. Maar het duurde allemaal wel even de goedkeuring van de diverse foto's. Ze staan erop. Ja, zeker wel. Wat leuk. Martin met zijn palmen staan erop, dus die ik al binnen heb gekregen. Die staan nu op Radio Onderweg op Facebook. En de collectiefoto's van Edwin, die staan er ook op. De foto's die hij heeft gemaakt. Het rare is wel dat ik om de havenklap reclames tussendoor krijg. En dat we nu bijvoorbeeld, je bent uitgenodigd voor betaalde vakantie. En dat weer via het album van Edwin. Ik bedoel, Edwin, ik ga jouw vakantie niet sponsoren. Ik mag graag, ik vind het echt leuk dat jullie op vakantie gaan. Weer eens naar Rudy en jij. Maar wat maf is dat? Of kan ik dat dan weer wegklikken? Het is toch te gek voor woord dat je overal voor moet betalen. Nou ja, dan probeer ik ook maar het hoofd boven water te houden hoor, zeg maar. Eens even checken dan. Misschien naar die foto's van Martin kan ik wel zien. Dus misschien kan dat nog even hersteld worden. Enfin, zie maar even. Intussen staan er nog meer andere foto's van dat de MSC Luc Segers erop heeft gezet. Die is met Jack Pan en Ad Vervuren bij Relais Spirou geweest. En daar hadden we het er straks over in België. En Luc heeft daar met de collega's allemaal, ieder voor zich, zeg maar, een pannetje mosselen weten weg te tikken. Nou, die staan er ook op Facebook. Dus nou ja, we zijn weer helemaal bij. Je moet alleen wel zelf even selecteren of je nieuwe berichten wilt zien. Of meest relevante. Of, nou ja, dat soort dingen. Maar dat deed ik net ook. Toen stond er nog niks op. Maar nu, uiteindelijk is het wel weer gelukt. Jongens, bedankt. Meisjes, bedankt. Of, nou ja, je snapt het. En dan heb ik nog een mededeling zometeen over Jaap. Jaapio, Sailor Jaap. En sommigen zullen het wel weten. Ik weet het sinds gisteravond eigenlijk al. Dat Jaap het even rustig aan doet. Ik ga je zo meteen vertellen waarom. Want dat mag ik vertellen op de radio. Ik had even contact met hem daarover. Dus dat ga ik maar eens even doen dan, denk ik dan. Ja, ja, ja. En de muzikale ketting komt er zo aan. Even kijken of ik nog wat mensen gemist heb. Dire Straits. Dire Strange Machines voor de ketting. Oh ja, waar je al eerder om vroeg natuurlijk, ja. We proberen het er gewoon weer doorheen te jensen, zeg maar, Edwin Templeman. Wel goed gedacht natuurlijk, ja. Erik Nijhoff vanuit Canada, die zegt voor de ketting doe ik Greed. Greed moet ik dan eigenlijk zeggen, en Arms Wide Open. Nou, je houdt ook van pittige muziek, weet ik. Ik ook trouwens wel hoor, daar iets van, dus... Ik zit nog even naar de foto's te kijken, want Roberto had ook wat foto's en berichten gestuurd. Misschien komen ze nog aan. Nou, die krijg ik dus wel in de messenger binnen. Ja, wat kolkt dat water. Sterker nog, het lijkt wel of het ijs is. Ja, het is water, want het beweegt denk ik wel. Ja, als ik het zo zie, maar er zit een behoorlijke stroming in. Mooi om te zien. Oh, er is een videootje ook erbij. Wacht even, dan klik ik even of ik dat kan zien. Donker, donker, donker. Donker, nog eens donker. Een heel klein beetje donker. Nee, dat kan ik niet zien. Nou ja, goed, in elk geval... Wat ik nu zie is die foto's die je hebt gestuurd van inderdaad het water. En waar jullie eenzaam en alleen staan. Nou ja, meer of meer natuurlijk. Hè. Nou, leuk, dankjewel voor het sturen. Canada laat van zich horen, mensen. En als jij dat ook wil, dan hoor ik dat graag. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Temperatuur even doorgegeven door Jos de Zager. We zijn ontzettend blij met je vandaag ook weer, Jos, dat je de boel door het midden hebt gezaagd. 1 helft van de week, die laten we lekker achter ons. En de casa komt al bijna in beeld voor sommigen dan, hoor. Milaan, temperatuur 34 graden op dit moment. Milaan. Jongen, jongen. En het Sir Douglas Quintet vond ook Hannes erg leuk om te horen. Goed zo. Nou, dat dubbelop vandaag zat er niet in, Shaking Stevens. Maar nou, wie weet een andere keer. Of nog andere suggesties, dat kan natuurlijk ook. Vrolijk muziekje, maar ik heb eigenlijk wel niet zo'n hele vrolijke mededeling. Nou ja, eigenlijk ook weer wel natuurlijk. Ja, wat moeten we ermee, hè? Nou, wat moeten we ermee? Gewoon voordragen, zegt Jaap. Oké, bij deze. Jaap, Zeeler Jaap van Zeeman, die stuurde gisteren een bericht door. Ik zag het gisteravond, gistermiddag laat stuurde je dat, in de tweede helft van de middag. Ik ben voorlopig niet aan het werk, zegt Jaap. Jaap Stoffer, dus voorheen Jaap Stof van Stoftrans. En Jaap is voorlopig niet aan het werk, omdat hij zit te wachten totdat hij opgeroepen gaat worden voor een hartoperatie. Ja. Dus ik zit op de Veluwe op dit moment, maar ik mag niks meer doen. Helaas, want ik zou graag willen rijden. Dus ik zou waarschijnlijk niet zoveel posten. Maar vandaag zat hij er wel weer bij, dus we hebben even contact erover gehad. Ik zie er erg tegenop, zegt hij. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, een hartoperatie. Ja, ik zeg er maar niks over. Ik heb er geen verstand van, maar ja, het is iets wat gevoelig is natuurlijk. Ik bedoel, ja, je hebt maar één hart. Ja, je hebt ook maar één. Nee, je hebt wel twee armen natuurlijk. Behalve een eenarmige bandiet, die heeft er maar één. Dus dat is heel zielig als die een arm geamputeerd moet krijgen. In dit geval bij jou, Jaap, ik leef met je mee. Maar het lijkt me verschrikkelijk, ja, als je dit soort dingen moet ondergaan. Want ja, er zijn altijd risico's aan verbonden. En dat is, zoals Jaap mij schreef, ik wilde het toch even aan je kwijt, vriend. Ja. Fijn dat we het weten, dus dat er weinig berichten van Jaap zijn. Omdat hij toch wel een beetje... Dan zeggen we gewoon, help Jaap de tweede helft van de zomer door. En de herfst en de lente. En de winter ertussenin natuurlijk nog. En dan zit je vanzelf weer in de zomer, Jaap. En dan moet het weer goed gaan. Nou, maar best pittig natuurlijk dus. Ja, ik snap dat. Weet je wie er ook bij is trouwens? Gerben Blauwe. Wat plaatjes van afgelopen weekend in Assen. Nou, die heeft hij doorgestuurd via de mail. Dus die kan ik alvast even gaan bekijken. Gerbert, als het kan, GB, post ze ook even op Radio Onderweg op Facebook. Dat vinden we wel zo fijn. Hè? Dat kan iedereen zo even zien. Ik kom daar zo op terug, want er hangt nog een verhaaltje aan vast. Dus dat is wel leuk. Het zijn toch ijsschotsen, zegt Roberto Cacciatore. Oké, ja, dan beweegt het wel. Ik ga zo nog even... Ja, ik kan dat weer niet openen. Ja, ik doe dat zo meteen wel even. Ja, ik kan niet. Ik kan niet twee dingen tegelijk. Nou. Anderen kunnen dat wel, ik kan dat niet. Ik heb de boel weer een beetje op een rij. Dat is voor mij al heel wat, zeg maar. Onderweg op KBC Radio. En ik denk bij mezelf... Zijn jullie er klaar voor, lieve mensen? Ja, hè, toch? Ik mag het hopen eigenlijk wel, want dit is hem, hoor.
0: De muziekketting. Schakel 1.
1: In aansluiting op Dire Straits en Brothers in Arms. Dire Straits. Straight. Je schrijft het anders, het klinkt hetzelfde. Straight ahead. Cool in the gang.

0: Andalaan van Zeroer, Erik Nijhoff, die zegt... Oké, Creed en Arms Wide Open dus niet. Doe dan Paula Abdul met Straight Up. Oh, dat is een goeie. Dat kan ook inderdaad aansluiten op Cool and the Gang. Straight Ahead, die we zojuist hadden. Maar ja, Let's Go Straight to the Bank. Die gaat daaraan vooraf dan, hè. Het wordt weer even 1978 met dit nummer. Ik vind het ook toch wel lekker.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Dit is Bill Summers. And the Summers Heat. Let's go straight to the bank.

0: Summers en Summers Heat en Let's Go Straight to the Bank. Nou, door de bank genomen vind ik dat een lekker plaatje. Komt uit 1978. Dat zijn van die eigenlijk toch wel een soort met van pareltjes waarvan je denkt van toch best wel lekker. Ja, die hoor je niet veel. Behalve bij KBC. Natuurlijk ook in Onderweg. Oh ja, derde schakelende ketting staat intussen klaar. Ja, ik vond eigenlijk de keuze, moet ik je zeggen, van Erik Nijhoff heel erg goed. Hannes, ook voor jouw bijdrage vandaag hartstikke prima hoor. Sutherland Brothers en Quiver. En The Arms of Mary had de eerste kunnen zijn. Daarop hadden we kunnen aansluiten met The Two Brothers on the Fourth Floor met Mirror of Love. En de Hollies daarmee achteraan. He ain't heavy. Kilootje of 75. He ain't my brother. Ja, dat is hem niet geworden. Er zitten wel leuke dingen bij. Zeg nog. Erik Nijhoff gaat zo in voor Paula Abdul en Straight Up als derde schakel. Vandaag hier bij KBC in de muzikale ketting. Ik zeg, doen we zo meteen. Oh ja, ik denk, wat gaan we nu ook weer doen? Maar ik was hem bijna helemaal kwijt. Omdat ik iets verder doorgereden ben, was ik Gerbert kwijt. Maar ik zie hem nu weer in mijn buitenspiegel. Ja, daar is hij. Gerbert Blauwe, mensen. Bob en luisteraars, wat plaatjes van afgelopen weekend. En als ze, stuur ik jou even mee. Als het kan, stuur ze ook even, of zet ze even op Radio Onderweg Facebook. Het was weer superleuk met onder andere Wilco en Annette. En JW, Jan-Willem ook. En onze vereniging. Ja, de drie dagen waren natuurlijk weer snel voorbij. Helaas, zonder AVL, André van Leent. Ja, het was toch echt wel wat rustiger zonder hem. Ja. Maandag en gisteren druk met de werkzaamheden, maar wel een beetje meegeluisterd. Dat doet mij dan weer ontzettend goed, zeg maar. Nu even een braadwoest eten op de Berghütte aan de Duitse A9. Ik blijf deze week een beetje rommelen met de tankwagen in de Pruus. Ticento Mattia Bizar. Ja, dat klinkt inderdaad even lekker. Zo erbij. Kun je nagaan dat je er nu nog op terugkomt. Wat lekker, hè? Ja, Peppy was ook helemaal blij, denk ik. Aan iedereen een mooie dag gewenst. Bedankt, Bob. Ja. Leuk, ik zie hier die Volvo. Die van Apeldoorn Volvo. Die hele oude, die leuke. Die blauw en rode aan de onderkant dan. Door de tunnelbak heen rijden bij Titi Assen. Ja, ik heb daar vaak doorheen gelopen. En gereden ook wel, maar meer gelopen dan gereden, moet ik je zeggen. Ja, op het terrein, ik herken dit zo. Ik ben er jaren niet geweest intussen. Het is leuk geweest, hè? Ja, zeker, denk ik, dan, als ik dit zie. Nou, volgend jaar maar eens kijken wat dan alweer de plannen zijn. Voor het Truckstop Festival van Profile.
1: Jouw hit, jouw station. Hier hoor je alle hits. KBC.
0: Ik zie dat het al 5:01 is. Het werd al heel gauw 12 uur. Het wordt heel gauw 1 uur ook. Moeten we weer wat afscheidsmomentjes. Want ik ga dus de Fisherman Friends even zoeken. Janken weer natuurlijk, ja. Ah, ik zwaai zo meteen nog even, want Klaas is er nog bijgekomen. En Jacco had nog een ideetje voor de ketting. En liet ook nog wat weten onderweg. Maar eerst Paula. Abdul.
2: In a dream. I don't know which way to go.
3: De muziekketting. Schakel 3.

0: Oh, hij deed nog wat suggesties voor de ketting. Ik noem het toch nog eventjes, want ja, het is er wel te laat en ik moest een keuze maken. Dus dat was, even kijken, Bonnie Sinclair met Sla je arm om me heen. En Grant Dawe met Zijn leven is op straat. En Klaas was ook te laat, maar daar kan hij niks aan doen. Vanuit Frankrijk, Klaas, merci beaucoup. Elk nummer van de Bellamy Brothers had je kunnen kiezen. Ja, en de broers hadden we niet meer vandaag in de reeks met kettingschakels. Allen dank voor dit ochtend- en middagfeestje. Jos, dank voor het zagen nogmaals, want de eerste helft van de werkweg... Zo, we hebben weer achter ons gelaten. Morgen nog even alive en kicking. Vrijdag niet, maar dan gaan we wat voor verzinnen. Maar morgen hoop ik weer dat je erbij bent. En vrijdag ook dat je luistert natuurlijk naar KBC. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Morgen is dit programma er ook weer via Hollands Palet. Ten Haag Totaal en Ballengaanderadio.nl. Aan tussen de lijnen, mensen. En nogmaals dank voor het feestje. Bis morgen, tot morgen.
1: Tot morgen.
2: ABC Radio.
3: Bob van Beten.
2: Bob van Beten. On Greg.
3: Every workday between 11 and 1 o'clock.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. Eén ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC Nieuws dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in twee thema's, Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pants niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van De Kapotte Kachels. Het weer, de zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file in het hele land. Op de A4 Rotterdam-Antwerp heb je bij Hoge Heide 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar ook 10 minuten extra. En op de A29 is bij het Hellegatsplein de brug even open geweest. Richting Rotterdam kost je dat een half uur extra. En richting Bergen-op-Zoom ben je nog 10 minuten langer onderweg. Op de A50 van Os naar Arnhem, tussen Ewijk en Renkum, is de vertraging 20 minuten. En dat komt door werkzaamheden.
8: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Het weer, de zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee qua drukte. Op de A16 wel een file richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 10 minuten, er is namelijk één rijstrook dicht door de werkzaamheden. Ook de A17 naar Dordrecht, nog file voor knooppunt Klaverpolder hierdoor, een kwartiertje extra. En opnieuw een probleem op de A4, dit keer richting België vanuit Rotterdam gezien. Bij Hogerheide een ongeluk. Vanaf Tholen een file van 7 kilometer en 15 minuten.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijsenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de Westoever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots, waarover Oekraïne beschikt, slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, dat is de zwaarste categorie. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken is het wel druk, maar rijdt het nog wel aardig door. Een paar uitzonderingen, want files zijn er helaas wel. Allereerst de A2, Utrecht-Den Bosch, tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Een kwartier extra door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. Ook wegwerkzaamheden op de A50, Os-Arnhem veroorzaken file, tussen knooppunt Ewijk en Renkum, 20 minuten oponthoud. En het is druk op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Als je onderweg bent vanaf knooppunt Ouddijk, een file van 2 kilometer en 10 minuten. An

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijsenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer grenscontroles. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Kwartier vertraging doordat die rechterrijstrook dicht is. Ook is de rechterrijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam voor werkzaamheden bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. De A29 een kwartiertje vertraging vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem. 9 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en Renkum met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly uit Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Het rijdt langzaam over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Gorkum. Daardoor 6 kilometer file. Vanaf Sliedrecht-West is je vertraging een half uur. De rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam voor werkzaamheden bij Dordrecht. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Aansluitend heb je ook een kwartier vertraging als je gebruik maakt van de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En ook werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk met dik 20 minuten vertraging. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Miami Music.
2: Give the music.

weer zo'n 7 minuten muziek gehad in het Zoutuur. It's Your Life uit 77 van Smokey. En het End of the Line van de Traveling Wilburys. KBC's luisteraars weten het beter. Over een zeezender hits of 8, meer daarover. Klinkt een beetje cryptisch trouwens. En verder veel mooie klassiekers uit onze speakers in deze editie. Love Unlimited met dat prachtige Walking in the Rain with the One I Love. We hebben Sailor, die gaan niet zeilen, maar zingen. Love You Inside Out van de Bee Gees, The Wish Stars en The Carpenters. Dat vind ik mooi. Ik hoop dat we het nog redden voor het uur over is. Top of the world. Nou, maestro, please, eerste liedje.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Weer zo'n vernuftig apparaat van Toshiba. De KT-403D stereo cassettetafel. Opnemen en weergave in stereo van ongekende klasse. En deze Toshiba stereo cassettetafel kost maar 398 euro.

0: Neem nou Gala snelfiltermaling. Die is bij de prijsbewuste winkelier kwartjes goedkoper. En net zo lekker.
1: Gala koffie van Niemeyer.
2: 100% garantie geeft het 100-jarige wereldmerk Köhler. Köhler naaimachines. Hoog in kwaliteit, laag in prijs. Uw kleindochter zal er nog plezier van hebben van zo'n Köhler naaimachine.
3: KBC Radio.

Terug, we resumeren even. We hadden de Shorts met Comment ça va, die kwamen uit Schravenhagen. Leuke hit gehad in de Benelux, we hadden Love Unlimited, Sailor. En net I'd Wait a Million Years van de Crossroads. Dit is het Zoute Uur op KBC Radio. Wil je mailen naar mij, ga even naar markmetdezee@kbcradio.nl. Door met de muziek.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 66 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 6 kilometer file en een half uur vertraging, want er staat daar een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Die rijstrook is natuurlijk dicht. De rechterrijstrook van A16 is ook dicht vanuit Breda naar Rotterdam door werkzaamheden bij Dordrecht. 50 minuten vertraging daar. A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend. Een half uur vertraging bij knooppunt Klaverpolder door die werkzaamheden op de A16. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem wordt dan een weg gewerkt bij Renkum. 10 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk is je vertraging ruim 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht.
2: Brik.
3: Ja, Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
3: Ja, Brik, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je cb bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.
7: Miami Girls.

Radio, KBC Radio met Rio was dat. Een briefje kreeg ik, nou ja, een mailtje eigenlijk, van Herbert Jan uit Emmeloord, provincie Flevoland, met het volgende verzoek. Hij schrijft mij: Mark, doe eens een keer aan het begin van, zoals jij dat noemt, de tweede speelhelft van je show, eens geen verhaaltje over de offshore radio's. Anders begint het zoutuur wel heel voorspelbaar te worden. Nou ja, misschien heb je wel een punt, Herbert-Jan. Heb je ook een klacht of wil je me bewieren ook? Ik heb het adres al eerder genoemd. Mail naar mark@kbcradio.nl. En we gaan door met Cilla Black en It's For You.

Ja, we draaiden de zeezenderhits weer zo goed als continu. Wistars gehoord met Brand New Day. Leuke plaat vind ik zelf. En net hadden we dan The Beat. And Can't Get Used to Losing You. Ja, ik moet jou als luisteraar wel vaarwel zeggen. We bedanken Erik voor zijn bijdrage. Bob voor zijn bijdrage. En ik bedank mezelf niet. Ik heb dat een presentator op de radio wel eens horen doen. Dat gaat me toch echt te ver. Blijf bij ons. Blijf bij KBC Radio.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 78 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. 10 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend staat het verkeer stil op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud daar. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat bijna 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. Files worden met name veroorzaakt door werkzaamheden. En een kapotte vrachtauto op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 10 kilometer file, half uur vertraging. Rechte rijstrook is dicht. Ook is de rechte rijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Maar dat is voor werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum een kwartiertje oponthoud. Door de file op de A16... ook viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Dat is bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging. En op de A50 wordt ook aan de weg gewerkt vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar met een half uur tijdsverlies. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Dit was het Radio Nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer file daar. 8 kilometer file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Treedt langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug met een kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En er wordt ook aan de weg gewerkt op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks...
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land, voornamelijk files door werkzaamheden. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 kilometer file daar. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij de Moerdijkbrug, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een kapotte vrachtauto. Die staat bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn dicht, de vertraging 10 minuten. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum werkzaamheden. Vanaf knooppunt Ewijk kom je in 11 kilometer file daar met een half uur vertraging. Want ook daar is de rechterrijstrook dicht.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De nasleep van een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam zijn alle rijstroken weer vrij bij Barendrecht. Maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem door werkzaamheden bij Renkum is daar de rechterrijstrook dicht.
3: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
4: Windkracht 6.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl.
2: Best with you.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Hofvliet. Vanaf Leidschendam rijdt het langzaam over 4 kilometer. Dan maar nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Rechte rijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Arnhem. Dat is voor werkzaamheden bij Renkum. Vanaf knooppunt Valburg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+-gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. With the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Ze staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Ja, Brik, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de spoorvervoerder kwam 86,3% van de reizigers op tijd aan. En dat is iets minder dan een jaar eerder, maar wel boven de norm die de NS met de overheid heeft afgesproken. De vertragingen kwamen onder meer door sneeuw in januari, zomerhitte en grote storingen aan het spoor. Financieel gaat het de NS juist beter door meer reizigers en hogere ticketprijzen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar moeder. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. En treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
1: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: officially.
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is God.

0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het Radio Nieuws. An

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar moeder. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 2/10 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datum warmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa. Dat schrijft de Telegraaf. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne vreest dat Rusland vannacht een grootschalige luchtaanval uitvoert. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland daar al dagen voorbereidingen voor treft. Hij doet daarom opnieuw een dringend beroep op bondgenoten om extra Patriot luchtafweerraketten te leveren. Tegen nieuwsite Axios zegt Zelensky dat hij president Trump heeft gevraagd om een winterpakket met 300 Patriots. Trump zou hem beloofd hebben te onderzoeken wat mogelijk is. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. En een Nederlands stel heeft in Frankrijk een duur etentje afgesloten met een bezoek aan de politie. De twee liepen op hun trouwdag weg uit een Michelin-sterrenrestaurant zonder de rekening van €234 te betalen. Ze werden de volgende ochtend aangehouden nadat de eigenaar van hun hotel hen had herkend. Het stel zei te denken dat ze niet hoefden te betalen omdat het eten tegenviel. Uiteindelijk is de rekening alsnog voldaan. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Mighty KBC, where the

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vreest dat Rusland vannacht een grootschalige luchtaanval uitvoert. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland daar al dagen voorbereidingen voor treft. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun zelfstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa. Dat schrijft de Telegraaf. En een Nederlands stel heeft in Frankrijk een duur etentje afgesloten met een bezoek aan de politie. De twee liepen weg uit een sterrenrestaurant zonder de rekening te betalen. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en...

Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.

0: Kinderen.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
4: The music never stops.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legde aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where

0: 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 100.

0: 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
1: The music never